0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Giele en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. En ze officieel weer terug is in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. In de

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absoluut

0: autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uitte twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoleto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort. MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho Gonzalez en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven een visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. Nu ze officieel weer terug is in de sport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudige landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interland zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale media platformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. So-

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft fel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde 2 nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegers in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. En ze officieel weer terug is in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koninklijke klasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alweer file bij de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier op onthoud. En een korte file op de A27 Utrecht-Gorkum voor de afsluiting. Bij knooppunt Everdingen ook 5.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagde ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 5 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 5 minuten extra reistijd. Verder is de N256 Zierikzee-Goes dicht bij Colijnsplaat, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo ook 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A50.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A7 Heerenveen ten Oever op de Afsluitdijk richting

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nou, het voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16.

0: 10 minuten op onthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo is het op onthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Engelse voetbalploeg ondervindt in Mexico de fysieke gevolgen van spelen op grote hoogte. Het team van bondscoach Thomas Tuchel bereidt zich voor op een wedstrijd in het Estadio Azteca. Een stadion dat ruim 2200 meter boven zeeniveau ligt. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De impact van de ijle lucht is voor de spelersgroep onmiskenbaar. Op deze hoogte is minder zuurstof beschikbaar. Dat leidt tot een snellere verzuring van de spieren en verhoogde vermoeidheid. Tuchel merkt dat de fysieke belasting aanzienlijk zwaarder is dan in de lager gelegen speelsteden waar de ploeg eerder in actie kwam. Zelfs voor topatleten is het nagenoeg onmogelijk om het lichaam binnen enkele dagen volledig aan te passen aan deze omgeving. Het team ervaart klachten die typerend zijn voor verblijf op grote hoogte, variërend van hoofdpijn tot een moeizame nachtrust. De bondscoach erkent dat de spelers vooral tijdens de eerste trainingsminuten in Mexico direct voelden dat het ademhalen meer energie kostte. Waar het lichaam normaal gesproken weken nodig heeft voor een goede acclimatisatie aan de nieuwe omstandigheden, dwingt het speelschema de ploeg nu om binnen een zeer korte tijdsbestek te presteren. De Engelse staf kiest er daarom voor om de omstandigheden simpelweg te accepteren en de fysieke uitputting zo goed mogelijk te managen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo staat er file voor de wegafsluiting op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Daar heb je bijna 10 minuten op onthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten. En door de afsluiting van de A50 file op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier op onthoud.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen. Maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Bij dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Ruim een half uur extra reistijd. Daar staat een auto op weg. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Ja.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Lattenbroek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten op onthoud. En richting Duitsland 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knoop de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. Summertime.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 60 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen afrit Hoenderloo en Voorthuizen, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, voor Knopenkebrechtseplein, 10 minuten. En de A50 is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om over de N304, Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo is de vertraging een half uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshoff direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in een systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier oponthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen, maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Bij dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Noud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent på GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bij de Diamond League wedstrijden in het Amerikaanse Eugene is kogelstoosster Jessica Schilder als tweede geëindigd. De Volendamse kwam tot een afstand van 20 meter en 11 centimeter. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder stootte tijdens de wedstrijd met flink ingepakte vingers nadat ze eerder een blessure aan haar hand opliep. Desondanks slaagden ze er opnieuw in om een afstand voorbij de 20 meter te noteren. De overwinning in het veld ging naar de Amerikaanse Chase Jackson, die met 20 meter en 56 centimeter de sterkste was. Schilder en Jackson kennen een boeiende onderlinge strijd. De Nederlandse wist de Amerikaanse eerder dit seizoen al te verslaan in zowel Shanghai als Stockholm. Ook Jorinde van Klinken die kwam in actie. Zij eindigde bij het kogelstoten met 19,06 meter op de zesde plek. Van Klinken is van plan om bij de Europese kampioenschappen in Birmingham zowel het kogelstoten als het discuswerpen te combineren. Bij de mijl werd uitgekeken naar de rentree van de Nederlander Niels Laros. Maar de atleet zag af van deelname wegens lichte fysieke klachten en wilde geen enkel risico nemen. De winst op de Engelse mijl ging naar de 20-jarige Australiër Cameron Myers. Met een tijd van 3 minuten, 46 seconden en 600ste schepte hij zijn eigen nationale record aan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen, 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Bresseplein, 5 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo, 10 minuten op- en

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Daley Blind staat voor een mogelijke terugkeer naar Ajax. De verdediger voert op dit moment gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff over een hereniging met de Amsterdamse club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind is op dit moment transfervrij na zijn vertrek bij het Spaanse Girona. Hij spreekt al langer de wens uit om zijn actieve loopbaan in Amsterdam af te sluiten om daar vervolgens zijn eerste stappen als trainer te zetten. Hoewel er officieel nog geen akkoord ligt, wijzen signalen erop dat een deal niet lang meer op zich hoeft te laten wachten. Eerdere pogingen voor zijn rentree liepen in het verleden op niets uit, omdat de clubleiding toen niet doorpakte. Maar de huidige gesprekken die verlopen anders. Het vertrek bij Girona markeert het einde van een periode van 3 jaar waarin Blind nauw samenwerkte met de Spaanse trainer Michel. Onder zijn leiding was de verdediger tot de laatste maand van het seizoen verzekerd van een basisplaats in het centrum en speelde hij in de Champions League. De loopbaan van de Oranje International kent een rijke historie. Hij kwam in 2 periodes tot 333 officiële wedstrijden voor Ajax en veroverde in die tijd 7 landstitels en 2 KNVB-bekers. Na zijn vertrek uit Amsterdam, volgend op een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder, kwam hij onder meer uit voor Bayern München. Nu lijkt de weg terug naar de Johan Cruijff Arena voor Blind definitief open te liggen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Daan Free Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Stefan de Vrij laat de bittere nasmaak van het gemiste wereldkampioenschap achter zich. De 34-jarige verdediger, die onlangs de overstap maakte naar het Griekse Panathinaikos, spreekt voor het eerst openhartig over toekijken vanaf de zijlijn en zijn ambities bij zijn nieuwe werkgever. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een blessure hield de Vrij aan de kant tijdens het WK, waardoor hij het toernooi nooit gedwongen op televisie moest volgen. Hij noemt het mislopen van het mondiale eindtoernooi een enorme teleurstelling voor iedereen die daarbij betrokken was. De Vrij, die na jaren bij internationale aan een nieuw hoofdstuk begint, is inmiddels in Nederland voor de voorbereiding met zijn nieuwe club. Hij legt uit dat hij bewust op zoek is naar een uitdaging waarin hij een centrale rol kan vervullen. Bij Panathinaikos, dat onder leiding staat van een nieuwe directie en een jonge trainer, hoopt hij de club na lange tijd weer naar de prijzen te leiden. Hoewel hij terugblikt op een zwaar vertrek bij de club uit Milaan, kijkt de verdediger nu vooral uit naar zijn eerste minuten in het shirt van de Griekse ploeg. Over een eventuele terugkeer naar de Nederlandse competitie is volgens hem nog geen sprake. Hoewel hij zijn verleden bij Feyenoord koestert, is dat op dit moment geen relevant onderwerp. Na het verblijf in eigen land keert hij nu met de selectie terug naar Athene om zich daar klaar te stomen voor de start van het nieuwe seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Feyenoord is onder leiding van de teruggekeerde trainer Giovanni van Bronckhorst voortvarend aan de seizoensvoorbereiding begonnen. Na een ruime oefenzege op FC Dordrecht zijn de eerste contouren van het nieuwe speelstijl zichtbaar. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Bronckhorst, die vorige maand werd aangesteld als opvolger van Robin van Persie, staat voor het eerst weer aan het roer bij de club waar hij eerder de landstitel veroverde. Zonder WK-gangers trok Feyenoord het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, waarbij Kelvin Stenks en Gonzalo Borges de schijnwerpers opzochten. Stenks tekende voor de openingstreffer en bereidde de tweede goal voor, terwijl de Portugese aanvaller twee keer scoorde. Bij 0-4 ruststand wisselde Van Bronckhorst zijn volledige elftal. Ook verdediger Jivaro Reed die merkt dat de nieuwe technische staf onder leiding van Van Bronckhorst en assistente Sipke Hulshof direct zijn stempel drukt. Volgens Reed is de werkwijze anders dan vorig seizoen, met een sterke focus op onderlinge communicatie. Ook de nieuwelingen laten zich gelden in de voorbereiding. De Belgische middenvelder Charles van Houten, die tegen Dordrecht zijn officieuze debuut maakte, is volgens Reed al volledig ingeburgerd. De rechtsback noemt Van Houten handig aan de bal en ziet hem uitstekend in het systeem passen, alsof hij al veel langer bij de selectie hoort. De blik bij Feyenoord kan nu volledig op de naderende seizoenstart.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Serena en Venus Williams komen niet meer in actie in het dubbelspel op Wimbledon. De Amerikaanse zussen hebben zich teruggetrokken voor hun partij in de eerste ronde in Londen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reden voor het afzeggen is een blessure bij Serena. De tennisspeelster kampt met knieklachten die ontstonden na haar eerdere optreden in het enkelspel tegen Maya Joint. Vanwege de regels is het voor Venus niet mogelijk om een vervangende partner op te roepen voor het toernooi. De tennisspeelsters zouden in de eerste ronde aantreden tegen de Argentijnse Solana Sierra en de Colombiaanse Camila Osorio, maar die partij gaat nu dus definitief niet door. Serena Williams reageert verslagen op het besluit. Ze laat weten het zeer spijtig te vinden dat ze zich moet terugtrekken. Ze omschrijft haar deelname aan het toernooi als een lang gekoesterde droom en geeft aan er alles aan gedaan te hebben om fit aan de start te verschijnen. Maar haar knie maakt verder spelen dus echt onmogelijk. Met dit vertrek komt een einde aan de rentree van de zussen op het gras in Londen. Serena was 4 jaar afwezig op Wimbledon. In het verleden wisten zij en haar 2 jaar oudere zus Venus samen 6 dubbeltitels te veroveren op dit Grand Slam toernooi.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Christian Horner deelt zijn ervaringen uit de Formule 1 in zijn eerste boek. De voormalig teambaas van Red Bull komt met een memoires genaamd Drive, die in oktober verschijnt. Noud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Horner kijkt in zijn boek terug op meer dan 20 jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij belooft een openhartige blik op zijn loopbaan, waarin hij onder meer ingaat op de twee dominante periodes met Red Bull. Volgens de aankondiging komen daarbij niet alleen de sportieve successen aan bod, maar ook de psychologische druk en de persoonlijke uitdagingen die komen kijken bij het leiden van een Formule 1-team. Sinds zijn vertrek bij Red Bull vorig jaar juli is Horner niet meer actief in de sport. Hij liet eerder weten dat hij nog altijd de ambitie heeft om terug te keren in een leidende rol, mits de juiste kans zich voordoet. Hij stelt dat hij pas weer aan de slag gaat als hij een omgeving vindt waarin gedeeld wordt dat winnen het enige doel is. Vooralsnog richt de Brit zijn aandacht op de verschijning van zijn boek, waarin hij zijn eigen kant van het verhaal deelt over de jaren waarin hij aan het roer stond van de renstal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

You are weightless. You are limitless.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging, daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam, voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht, tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht. Tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?